Jaar Euroleague schrijft de waarheid. Want de massa staat goed op lekker voor de boulevard. Dus ik doe de dubbel zorg. Heel lang aan wie kent de religie op voor de verlie. Abalkan aan boven, ik heb de paras, je zo.